daar nu mee, je moet me jullie leer. Je moet me leer. Dus je hebt een koor van de moeder van je dingen. Je put je van de zand. Oh, en je put je voor je boy. En dan zie je een mijl voor je boy, jullie leer. Fake actor.